Bakalım lan ya. Tabii iş var sana sen bir sorun. Bakalım lan ya. Tabii işe ne çıkıyor. Ondan bir şok. Bir yanda sokmuş sokun. Nakbir iş bu. Sulman Şah'ın ıslandı. Ne brezinli. Nou, een persie, yes. Had hij ook kapiert. Ja, alles. En die had klak, hing aan je hand. Die schouderklok, werd ik niet opgekeerd. Zie je aan een rood, ze leden in je front. En die staastrok, ganz einfach ignoriert. Das lang her, da ich böse. Und für Enttäuschung, echt nicht mit Kunst.